betrekken wat wij hier doen, hoe wij dit plan maken. Dus we gaan niet met die maar dat ik daar ook zo heel precies zeg maar, wat ze dan gaan bij dit maken. Maar ik was niet bij de andere om het in de zin te gaan doen. Zo met zeggen dat we wel niet, we gaan in Tangles ook in de kennis om te gaan doen, zo met de kwaliteit, dat we wel hier te gaan doen, maar het gaat hier. Beter in Panama, je hebt hier een license, dat je kan doen.